0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

Dankie. Wanneer jy luister, ou skapies van my het my 2 wakker gemaak. Toe wil hulle nou eens een draai loop. Woon van leken my skiepie, ek weet nie slaapplak nie. Vanochtend het ek nie moet maak nie my 3 vakante my koffie. Nou drink ek my nog steeds my koffie. Luister lekker vir julle. Alternatief. Bok Radio.

en word bemin. Dis net die deel die tussenin, want liefde bly het dubbel door. Dis iets gewen en iets verloor.

0: alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: En dit is nou so pas 8 minute voor 7 hier op Bok Radio en benoet ons gesels lekker, ons het een lekker liekie vir jou, een bekende liekie, Afrikaanse liekie wat 7 hier opkom. Nee?
2: Ja, in ons Afrikaanse skatkist treffer, een van my gunsteling Afrikaanse kunstenaars, so as jy wil weet wie dit is, moet jy maar na by jou radio bly, nee?
1: Beslis, beslis. Nou ja, ek het die boodskap hier uit Woester gekry van Karen Fourie af. En dis wat Karen sê, sy is ingeskakel, sy sê sy is al van vroeg af wakker vanmorgen.
3: Morgen Bok Radio span, uit die heerlijke Woester, rustige vroeg.
1: Ek kan hoor.
3: Beplan een heerlijke dag saam met die kinders, met rooster, koek, koepie, koole, en roosterkoek, burgers, vanmiddag eten saam met die kleinkinders, ja.
1: Vandaag is een roosterkoekdag daar in Woester.
3: Van Woester.
1: Ja, sy moet het geniet, Karen, hoor. Jy moet het regtig geniet.
2: Dis nie mooi nie.
1: Wat?
2: Om my nou so lus te maak vir roosterkoek
1: ja,
2: van die oogend,
1: vir breakfast en vir middag eten.
2: Geniet die voor Ries in Woester.
1: Jylle moet het nou geniet. Eet maar so happy vir my part, hoor. Ek het een boodskapie gekry uit Kazakhstan.
2: Wow.
1: Kazakhstan en dit is... net gesien wie het vir my daar in boodskapie gestuur. Dis Pieter uit Kazakhstan.
2: Môre Pieter.
1: Hy sê, goeiemôre Bokspan, goed en self, Pieter van Kazakhstan, of Pieter uit Kazakhstan uit. Op een goeie dag in winter raak dit minus 40 hier by my.
2: Jo.
1: En dan het jy sommer ook 50-60 km wind, wat die chill factor, so met ander jy daar, hulle praat van die verkoelingsfaktor.
2: Ja.
1: Wat die temperatuur nog koeler laat voel.
2: Kruikie Moses, hoe sal ek oorleef?
1: Ja, en dan sê hy weer, in die somer raak het plus 40. Dan raak het 40 grade. So jy het een minus 40.
2: En jy het een 40.
1: En jy het een 40 grade. So jy die twee uiterstes.
2: Genade.
1: Ja, so hy sê ons moet ons dag geniet. Nou Pieter, geniet om daar so in minus 40. Ek weet nie, wat sê, is dit nou somer daar? Nee, dit is nou, hulle is nou pad winter toe, nee?
2: Ja, so hulle minus 40 kom nou weer.
1: Ja, hulle minus 40 is op pad. So geniet om maar Pieter, geniet maar die laaste paar warm daar, hoor.
2: Absoluut.
1: En dan het ek een boodskap hier gekry van, dat ek het gesien nie so, van Dion Ludik.
2: Morgen Dion.
1: En hy sê, goeiemorgen, ek drink my eerste kopie koffie, nou ten die tyd wat, hy het 6:22 gestuur. So, hy behoort nou, as ek in my sê, tweede kopie koffie te wees, ek hoop so. Hy sê, goeiemorgen, ek drink my eerste kopie koffie, geniet allemaal sy heerlijke dag, groete Dion. Nou Dion, jy moet een wonderlijke dag hier daar so, en drink maar so lang die tweede kopie koffie, hoor.
2: Absoluut, geniet hom, moet hom nie neersit totdat hy leeg is nie.
1: Ek sien op sosiale media, daar was een ongeluk gewees, daar was een wetrein gewees, daar was een ongeluk gewees by Kilani, gister.
2: Ek het dit gister gesien, dit was vir my nogal hartseer, want dit was een hele, as ek nou nie die artikel reg gelees het, dan was dit een hele geleentheid wat daar moes plaasvind.
1: Dit was vir Robert Wolk, hulle het mos die ander renjaar wat doodgeskiet is.
2: Ja, jy het gesê daar.
1: Het hulle so, kom, soos, weet hulle,
2: herdenkingswetrein
1: ja. gehad, en het die ongeluk plaasgevind en ongelukkig was het
2: een
1: noodlottige ongeluk gewees en ja, Tiny Bubbles, Tiny stuur altyd vir my die boodskappe.
2: Ja, Tiny is ons man wat ons op hoogte hou van die
1: motorsport.
2: Yes, ja. Yeah.
1: Tiny, baie dankie dat jy ons altyd op hoogte hou, maar jy geef ons nog slechte nuus, man.
2: Ja, ek het gister onthou toe ek goeie paar jaar gelede het ek ook so rit rondom Kilani gehad, iemand het my gevat in een baie lekker sportskar, dit was die grootste pret wat ek ooit in my lewe gehad het, maar dit was ook so bietjie angstwekkend en dit het niks met die spoed te doen gehad, dit is net al die veiligheidsdinge, die helmet het ek 3 keer afgehaal en weer opgesit en dan is het al die goed wat jy rondom jou moet vastbind, jy voel letterlik asof jy nie kan beweeg nie, you know, as jy dit doen, en dan denk ek, tjoe, om op die, dit is soos om op een tightrope te loop, jy weet eindelijk jy gaan teen een baie goeie vinnige spoed rondom een baan, so, ja.
1: So, ons gebeure gaan uit in die familie, met die afsterwe van hulle van die motorveterinair. Ek wil nou nie name
2: noem. Ja, nee, ek hoor jou. En al sy maat, al sy kollegas en spanmaats, ons dink aan julle.
1: Ja, maar sterkte daarso en ja, dit is tragies. Dit is tragies. Maar ja, ek glo julle sal meer in die media sien. Mm. Maar ja, dit is dis sad. Dis ja. Twee verliese vir motorsport in minder as 'n
2: week. Ja.
1: So ai, dit is tragies. Maar sterkte daarso en ons dink aan die familie hoor. Jy is ingeskakel op Bok Radio, dis 3 minute voor 7 en op pad nog vir jou muziek van Dewald Wasserval, ons skatkist treffer wat op pad is en Rita Lee met Kleer My In en nog Dion Groot ook. So
2: ja, al die muziek wel van jou.
1: Al die mooie muziek net hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen. Gerard en Monita wat saam met jou kuier hier op Naweek Breakfast.

0: around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Let's go!
4: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Afrikaanse kuiers. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio Golden Oldies.
2: She's crazy like

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Let's go! Een treffer na die ander Bok Radio.

baby, wat eet ons vanavond? Ek wonder waar sy nou, en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jack, of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis, een romanticus, ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby, gaan jou mis.

Pretty Woman, natuurlijk, soos ek sê het, jy weet, dis nie die Roy Orbison weergawe nie, maar wat een ongelooflike ander een. Dis natuurlijk 6 uur, en wat om Tommy gewoonlik op 6 uur doen op 'n sonoggend, hy het hierdie ding oor Elvis, en een liedjie met die naam van Sentimental Me.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

With Found You Doll van Mid South. Ons is natuurlijk bezig met Something Old, Something New, Something Borrowed en Something Blue. Nou, die enige wat ons gebruik het natuurlijk voor Something Old was Skeeter Davis, The End of the World, Something New, The Band Perry, Don't Let Me Be Lonely, The Borrowed, Kenny Rogers and Me, Kenny Rogers, Me and Bobby McGee. En dan ek natuurlijk die blauw ene, die Something Blue. En ek bietjie gaan loer en gaan luister na wat kan

0: Rij me down off van Billy Strings. Het is letterlijk 7 uur zondagavond hier op Bok Radio 98.9. Jou betere alternatief samen met mij, Etienne. Nog zo voor die volgende uur wat ik jou geselskap gaan hou. En in die plek natuurlijk van hom Tommy, wat aansterk op die oomlik, het ek die voorrecht om hierdie program aan te bied. En dit is my so lekker om bietjie country in te bring. Dis hier so, kom ons gooi bietjie iets anders in. Natuurlijk die laatste uur meer moderne country. Maar ja, laat weet my 074-2000-989 as jy nou een country lijst by mekaar moet sit. Wat er liedjies gaan daar op wees? Nou, hierdie ene wat ek vir bring, is een van my persoonlijke gunstelinge. En, ek het al gesing dat my stem weg is met hierdie enetjie. En, dit is net vir my so ongelooflik mooi. Want hierdie liedjie vertel nie net die story van Dobbelt nie. Dit gaan glad hier houden. Dit gaan eindelijk bietjie oor levenswijsheid en hoe alles mooi toegedraai word in termen van wat jy moet leer en wat jy moet doen. So die liedjie gaan natuurlijk oor een baie bekende story oor een ou gambler en jy moet weet wanneer om vast te hou, jy moet weet wanneer om weg te stap en wanneer om jou kaarte neer te sit. So dit is maar die lewe, dit is die story en dit gebeur met die beste van ons. Maar hier is hy sit om hart, sing om saam, The Gambler, Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

The Gambler daar van Kenny Rogers. 7:05, natuurlijk die Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. Hierdie wat ek vir jou hier het, is, ek wil amper sê, dis een tweestrijd, want beide van hierdie is ongelooflike weergaves. Nou, Johnny Cash het in 1970, het hy hierdie enetje gaan oordoen, en hy het uitgekom in 1969, en hierdie liedjie gaan oor, ja, het laat jou aan een paar dinge denk, mense wat alleen dier die straat loop, mense wat rondom sien wat aangaan met hulle leven, maar hierdie man voel so'n bietjie verlore en alleen, en Chris Christofferson het een manier gehad om een gewone leven in een liedjie vast te vang, hy het net nie hierdie vermoe, en sonder dat het moeite is, het laat dit net ongelooflik klink. So hier is Sunday Morning, Chris Christofferson.

Don Williams wat daar sê, you're my best friend. En ek dink dit is belangrik in vandagse dag om daar die een persoon te hê, of twee of drie, maar verkieslik daar een persoon wat jou beste vriend is. Net om te deel, dinge te deel, te praat, daar persoon hoef nie eens raad te gee nie, maar luister net na my. Hier is Alan Jackson en hy sê, the older I get.

is de zwartste neer. Vrij Jezus vergenade en dat hij voor jou weer insteekt.

vers gebieden. Met zorgens voor hoop en zaans voor vrede. En het worstel met die engel en die nachtse zwartste in. Vraag Jezus voor genade. En dat hij zijn jou direct.

Katrina, is jij nog lief van mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect van mij? Dat kan niet goed wezen om zo alleen.

lekker, det was nat daar jaar. Jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach stang je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting

jij was beautiful. Een bouw voor het wees. En ik was zo verskrik. En verskrik ik lief van jou. En ik en jij het op grafden op treinen. Op voort verleiende. Ze achter iets gevrij. En nou is jij en jouw man. Bouw computer en een lust. En laatst winter. You try to cut above your wrist. En nou is

Moi, moi, was jouw woorden ook, terwijl jij mentel sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet, dan van mij zei, terwijl je zweet, zweet, door mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

altijd daar. Een bliksem marst die een pilaar. Op Jagger Bombs was ons al bikkie dronk. Amper met ons alies in die tronk. Weggehaald voor een politiehond. Ek en jij.

Vrienden sleep mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar. Een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk.

en angst dat zet mijn hand op je Bijbel. Zet mijn hand op je Bijbel.